landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. De Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zes uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens 600.000 euro per dag. Dat schatte branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

dit uur trapt we af met Max en Annie Grammar en The Thing I Love. Het is donderdag 24 september. Dit is een nieuwe aflevering van De Ochtendshow. En wist je dat het vandaag de dag van de triagist is? Dat zijn die mensen achter de hulpdiensten die beoordelen hoe ernst de situatie is. Dus die worden vandaag in het zonnetje gezet. En het is ook de week tegen eenzaamheid tot en met 30 september. Nou ja, je hoeft je eigenlijk nooit eenzaam te voelen als je Studio Reden luistert. Want wij draaien de gezellige platen altijd, lekkere platen. Zoals deze van David Grant en Jackie Graham.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Ruim 700 mensen hebben de petitie Red de Overtuin in Velp ondertekend. Initiatiefnemer Willem Franke bood de petitie dinsdag aan tijdens de gemeenteraadsvergadering. De actievoerders willen dat de knik in de Hoofdstraat en de huidige omvang van het plein bij de HEMA behouden blijven. In de plannen voor de herinrichting wordt de weg rechtgetrokken. Volgens de initiatiefnemers wordt het plein daardoor kleiner, verdwijnen de bomen en kunnen auto's harder gaan rijden. De gemeenteraad bespreekt de plannen naar verwachting in oktober.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl. Studio. New truck, big lady.

Marshmallow en Kane Brown en Miles on It. Het is een flinke knipoog. Put some miles on it. Het gaat letterlijk over kilometers maken met een nieuwe pick-up. Maar de tekst gebruikt dat natuurlijk ook als dubbele betekenis voor samen de nacht te beleven. En blijkbaar moet je daar ook flinke kilometers in maken, dacht ik zo. Maar goed, ik houd eigenlijk een beetje om kilometers te maken. Of toen voor een zegelboekje vol te krijgen bij de benzinepomp. Maar vandaag de dag wil je dat niet meer. Dan kun je beter zo min mogelijk rijden met de huidige prijzen. Dat is niet leuk meer. Wat wel leuk is, zijn de hits bij Studio Reden. Dit is Christina Aguilera.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De deal over de lagere importheffingen tussen China en de VS is met 2 maanden verlengd. Dat meldde de VS kort na de aankomst van de Chinese president Xi. Xi gaat in de VS met president Trump praten over onder meer handel en technologie. Grote doorbraken worden niet verwacht. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven laat groeien. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Wanneer de wedstrijden precies zijn en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, vandaag geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

grote hits onderweg hier bij Studio Reden. In 2000 wonnen ze trouwens nog de TMF Awards. Ken je dat nog, TMF? Dat was vroeger een muziekstation, hè, waar je gewoon de hele dag clips kon bekijken. Ik vond dat geniaal toen. Maar ja, vandaag de dag hebben we YouTube en kunnen we alles kijken wanneer we willen. Maar het waren mooie tijden. Zometeen het weerbericht. Eerst hier Casus.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Volgens Hadley gaat het vooral over het ouder worden en terugkijken op vervlogen jeugd en vakantieliefdes. Altijd leuk om even terug te kijken. Don Hadley en The Boys of Summer. We gaan er even uit voor het nieuws van 7 uur. Straks zijn we terug. Eerst hier Bruno Mars.

0: 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarmee worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
1: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
2: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom. En ben ik heel trots op en blij dat gelukt is.
0: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland is een ongeluk gebeurd op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Bij Duiven is de linkerrijstrook nu dicht en de vertraging is hier zo'n 30 minuten. De A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kleine 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Zaltbommel is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

in het nieuws, maar ik hou het liever bij de muziek. Ed Sheeran en Camera. En daarvoor voor Felix John en The Book of Love. Welkom bij uur nummer 2 van de ochtendshow. Tot 9 uur vanmorgen ben ik bij je. Met straks nog het regionieuws. Ook nog Tim Dan met To Love Somebody. Maar eerst deze plaats. Je hoort het sampletje al. Het komt uit 1980 van Pino Danjo. Ma, quella idea. Maar dit is Madison Avenue met deze hit.

0: studioreden.nl.
1: Ruim 700 mensen hebben de petitie Red de Overtuin in Velp ondertekend. Initiatiefnemer Willem Franke bood de petitie dinsdag aan tijdens de gemeenteraadsvergadering. De actievoerders willen dat de knik in de Hoofdstraat en de huidige omvang van het plein bij de HEMA behouden blijven. In de plannen voor de herinrichting wordt de weg rechtgetrokken. Volgens de initiatiefnemers wordt het plein daardoor kleiner, verdwijnen de bomen en kunnen auto's harder gaan rijden. De gemeenteraad bespreekt de plannen naar verwachting in oktober.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Al Smith en Niall Horan en Drive Safe. Altijd fijn om weer heerlijk veilig thuis te komen. En dat doe je door netjes te rijden, maar ook de regels goed te kennen. Ik was laatst met mijn jongste dochter mee aan het kijken, want die was met theorie-examen bezig voor de B-rijbewijs. En dan kijken we eens even mee met die theorievragen en dan denk je, oké, hoe zat dat ook alweer? Of in de tussentijd is er weer wat veranderd wat je niet weet. Maar goed, tipje, kijk eens een keer mee met je kind of met je neefje, nichtje of lees de nieuwe regels door en je bent weer op de hoogte. Wil je ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Zometeen de NOS headlines op dit station. Maar eerst deze plaat, ik word er altijd blij van. Dit zijn de Dire Straits, The Walk of Life.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische rakettenaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan al enkele opvallende files. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd bij Duiven. De linkerrijstrook is dicht en dat duurt waarschijnlijk nog tot 8 uur. Op dit moment is de vertraging ruim 60 minuten. Op de N810 vanuit Zevenaar naar Duiven rijdt het daarom ook langzaam. Bij de aansluiting met de A12 10 minuten oponthoud. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem voorbij Os-Oost 10 minuten vertraging. De A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein ook een kleine 10 minuten oponthoud. En verder rijdt het langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is de vertraging bij Zaltbommel bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

wat een dijk van de stem heeft deze man toch. Alan Clark en Blow Me Away. En wil je zelf nu ook een keer weggeblazen worden door zijn stem? Nou, dan komt dat goed uit, want vanaf 7 oktober start hij met een nieuwe theatertour genaamd Date Night. En hij doet aardig wat steden aan. Amsterdam natuurlijk, Eindhoven, Utrecht, Rotterdam en Haarlem. Maar op 21 november is hij te zien in Cultura in Ede. Lekker dichtbij en wil je van zijn stem genieten? Nou, dan is dit zeker een tipje waard. Oké, zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen. We hebben zachte dagen gehad, maar blijft het ook zacht? Je hoort er zometeen meer over. Naar Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

zou toch denken, hoe kom je aan zo'n heerlijke, lekkere plaat? Zit een lekker ritme in? Nou, je gooit wat indie pop en hip hop door een blender. En je hebt deze plaat van Dominic Fike. En Three Nights. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van het tweede gedeelte van Doog de Show. Zo meteen na het nieuws van 8 uur gaan we nog een uurtje verder met de lekkerste hits. Dat garandeer ik je. Dus hou je radio aan, ook op de werkvloer. Deze is ook een goeie. Dit is Jody Watley.

0: 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
2: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
1: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker in Gelderland. Er staat nu bijna 100 kilometer file. Met het meeste oponthoud op dit moment op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar is vanmorgen een ongeluk gebeurd bij Duiven. De weg is weer vrij, wel staat de teller hier nog op een uur vertraging. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg een kwartier oponthoud. Ook op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam. Tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek een kwartier extra reistijd. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren staat het vast bij de aansluiting met de A348. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: No Patrol en Yes Say Yes.
1: Daniel Schuurman.
2: Je beleeft het hier.
0: En even daarvoor hoorde je Douwe Bob en Note to Self. Oké, dit is uur nummer 3 van de ochtendshow. We gaan nog even lekker knallen. Als je net wakker bent, goedemorgen.
2: Studio Regen.
0: Wel lekker hoor dat je wat langer blijft liggen. Maar ja, je moet ook wel langer doorgaan. Ieder zin in. Gaan we naar deze plaat toe uit 1989. Het begon door een Zweedse plaat die een Amerikaanse uitwisselingsstudent meenam naar huis en aan een radiostation gaf. En het werd uiteindelijk de nummer 1 hit in Amerika. En de

0: studioreden.nl.
1: Buslijn 29 verdwijnt vanaf december uit Reden. Olivier uit Reden heeft daarom dinsdagavond de gemeenteraad gevraagd om in actie te komen. Hij is afhankelijk van het openbaar vervoer en zegt dat de nieuwe routes voor hem moeilijk uitvoerbaar zijn. Als hij een bus mist, moet hij ruim een kilometer lopen om een andere bus te nemen. Ook zorgmedewerkers uit Arnhem en Doesburg krijgen volgens hem te maken met extra reistijd en overstappen. Mareschal overhandigde een petitie aan de gemeenteraad. Die is inmiddels 833 keer ondertekend.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Kenny B op je radio en prijs. En het was ooit een keer de 750ste nummer 1 hit ooit in de Nederlandse top 40. En dat was ook meteen zijn Sint-Wolbraak. En over prijs gesproken, dit is echt zo'n stad waar ik het altijd over heb. Maar ik ben er nog nooit geweest, dus ik moet er toch een keertje naartoe. Maar of het ervan komt, je weet het niet. Zo in de NOS Headlines op dit station. Maar eerst naar een vrouw die ooit de discotheek De Box heeft geopend in Arnhem.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een rondvraag onder leden. Het weer, zon en wolken, het wordt 16 tot 19 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat nu ruim 100 kilometer file. Er staan vooral korte dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 tot 10 minuten vertraging. Een paar uitzonderingen, waaronder de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is het oponthoud bij Waardenburg 15 minuten. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt het langzaam bij Duiven. Ook hier zo'n 10 minuten vertraging. De A18, Varsseveld richting Zevenaar, bij knooppunt Oudijk, 3 kilometer file. Je staat hier bijna 20 minuten stil. En ook op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het langzaam. Voorbij Harderwijk-Zuid tot aan Amersfoort-Vathorst is de vertraging ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

deze plaat in 2008 uitkwam. Sweet About Me, Gabriella Chilmi, was ik enorm fan. En ik blijf fan van deze plaat. En ik vind het jammer dat het eigenlijk bij deze grote hit is gebleven. Maar er is groot comeback nieuws rond Gabriella Chilmi. Want ze komt dit jaar terug met haar eerste album in 13 jaar. Genaamd Pure Love. En hij verschijnt rond 9 oktober. En ik ben ook even naar haar YouTube-kanaal gegaan. Ik denk, hoe gaat het met haar? Nou ja, ze heeft een aantal live-sessies opgenomen. En ja, dan gaat ze eigenlijk een beetje terug in deze stijl. Dus dat doet mij deugd, zeg maar. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen. Eerst heb ik hier Dua Lipa voor je. En Break My Heart.

0: Hoi.
1: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
1: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
0: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
2: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
0: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan vanmorgen vooral veel korte dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 minuten. Een paar uitzonderingen, zoals de N336 van Babberich naar Doesburg. Bij Bingerden is het op onthoud 20 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het langzaam bij Nijkerk. 6 kilometer file hier en dat kost je 10 minuten. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht tussen Beek en Duiven 10 minuten oponthoud. En iets verderop kom je de volgende file tegen. Bij knooppunt Grijzehoort 10 minuten vertraging. En verder nog een file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg is het oponthoud nu zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Ruim 700 mensen hebben de petitie Red de Overtuin in Velp ondertekend. Initiatiefnemer Willem Franke bood de petitie dinsdag aan tijdens de gemeenteraadsvergadering. De actievoerders willen dat de knik in de Hoofdstraat en de huidige omvang van het plein bij de HEMA behouden blijven. In de plannen voor de herinrichting wordt de weg rechtgetrokken. Volgens de initiatiefnemers wordt het plein daardoor kleiner, verdwijnen de bomen en kunnen auto's harder gaan rijden. De gemeenteraad bespreekt de plannen naar verwachting in oktober.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Hoeveel de lasers kosten is niet bekend. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd. Ongeveer 70 mensen zijn de afgelopen 10 jaar bestempeld als gevaar voor de nationale veiligheid. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst tegen Nieuwsuur. Het zijn vooral mensen die zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. Het weer, zon en wolken. Het wordt 16 tot 19 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wel rijdt het nog langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. En dat komt door een ongeluk bij afrit Geldermalsen. Voorbij Rosmalen-West is het oponthoud 30 minuten. Op de A12 van Duitsland naar Utrecht bij Beek en Duiven 10 minuten vertraging. En een stuk verderop tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord kom je de volgende file alweer tegen. Ook hier 10 minuten extra reistijd. Op de A28 tenslotte file van Zwolle naar Amersfoort. Daar is de vertraging bij Nijkerk een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland rijdt het nog langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij afrit Kerkdriel is het oponthoud 20 minuten. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Deil ook zo'n 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen de afrit Kerkdriel en Knopendijl 10 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en Knopend Waterberg 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En verderop richting Duitsland door grenscontroles file vanaf Zevenaar en de extra reistijd is ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBW-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de Alfred Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop richting Duitsland tussen Knoopend Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl. Buslijn 29 verdwijnt vanaf december uit Reden. Olivier uit Reden heeft daarom dinsdagavond de gemeenteraad gevraagd om in actie te komen. Hij is afhankelijk van het openbaar vervoer en zegt dat de nieuwe routes voor hem moeilijk uitvoerbaar zijn. Als hij een bus mist, moet hij ruim een kilometer lopen om een andere bus te nemen. Ook zorgmedewerkers uit Arnhem en Doesburg krijgen volgens hem te maken met extra reistijd en overstappen. Mareschal overhandigde een petitie aan de gemeenteraad. Die is inmiddels 833 keer ondertekend.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. De spanningen tussen de landen zijn onlangs weer opgelopen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Het weer, het is droog en zonnig bij 16 tot 19 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder, in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Barneveld en Stroe 6 kilometer file. 3 kilometer file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles. 10 minuten vertraging. En een kwartier op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt, dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio. Te beginnen op de A2 richting Den Bosch. Tussen afrit Geldermalsen en afrit Kerkdriel ben je een kwartier langer onderweg. En grenscontroles op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf afrit Beek heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat

0: het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Del ben je 10 minuten langer onderweg. En grenscontroles op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf afrit Beek heb je 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beekst. 10 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staan ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar tussen Geldermalsen en Zaltbommel een file van 5 kilometer. Je hebt daar ongeveer een kwartier extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar al 10 minuten oponthoud. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij knooppunt Gorkum is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeer.

0: op studioreden.nl.
1: Projectontwikkelaar Reggesteden staat donderdag tegenover de gemeenten Reden en Zutphen. Beide gemeenten weigeren een vergunning voor een McDonald's. Het gaat om twee verschillende restaurants. Zowel Reden als Zutphen vinden dat deze niet in de omgeving past. In Reden is een petitie tegen de komst zo'n 15.000 keer getekend. McDonald's vindt beide locaties wel geschikt. Volgens de keten passen de plannen binnen de geldende regels. Vandaag wordt de zaak inhoudelijk behandeld. De uitspraak volgt later.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

onder die naam 20th Century Fox. Inderdaad, dat was hem. Heel goed. En dan een schip wat in de vaart werd genomen. De USS Enterprise in 1960. Het is de eerste door kernenergie aangedreven vliegdekschip. Dat Amerikaanse schip vertrekt vanuit de haven van Newport. Nou, ik zou zeggen, behouden vaart. Goed, wij gaan door nu met muziek. Zometeen Alex Rowan met Emerald Eyes. Maar eerst gaan we naar Prince en de New Power Generation.

lekkere plaat van Alec Goren. Emerald Eyes hier op Studio Reden. Zometeen is het tijd voor headlines en verkeersinfo van 4:30. Want jawel hoor, het is weer druk in de regio. Dus alsjeblieft, doe voorzichtig als je de weg op gaat. Ook als je op de fiets bent, rij voorzichtig. En steek niet zomaar over, dat vooral niet. Zit je in het OV en heb je het makkelijk? Dan zou ik zeggen, oortjes in, Studio Reden aan. En genieten van de allerlekkerste classicers. Waaronder deze van Talk Talk met een hele belangrijke leven.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verslaggevers van meerdere Amerikaanse media is vandaag de toegang tot het Witte Huis geweigerd. President Trump wil niet kritisch bevraagd worden en ontzegde de 3 media de toegang. Een rechtbank oordeelde dat de media wel naar binnen mogen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Het speelgoed Squishy Dumpling vormt geen gevaar voor de gezondheid. Afgelopen zomer werden de kneedbare balletjes uit China uit de schappen gehaald vanwege mogelijk schadelijke stoffen. Na onderzoek zegt de NVWA dat het speelgoed veilig is. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging in de regio. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Geldermalsen 25 minuten oponthoud. Ruim een uur vertraging op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en ook de afrit is daar dicht. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Waddenooyen 25 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Ook op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam een kwartier. Op de A50 Arnhem-Os kom je eerst in de file bij Renkum, sta je 10 minuten vast. En verderop bij Ravenstein ook nog een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: En dat was One Direction hier bij Studio Reden. En ja, mensen, ik weet niet of je het gelezen hebt, maar wij hebben een vliegende redacteur in ons midden bij Studio Reden. Dat hebben we al heel lang. Daar zijn we erg blij mee. En zelfs die, ja, dat gaat ook niet altijd goed natuurlijk. Maar de vliegende redacteur heeft even een leuk stukje geschreven op studioreden.nl en in de app. En die had een beetje pech vandaag. En dat had hij eerder ook al 4 jaar geleden. Toen ging hij in, ja, toen ging hij de plomp in, zo kunnen we het wel noemen eigenlijk. Dus ik zou zeggen, kijk eens op studioreden.nl voor het hele verhaal. Erg leuk om te lezen. En zo krijg je ook nog eens een inkijkje in het nieuwsredactie van Studio Reden. Waar je ook bij kunt zijn, hè. Kijk op studioreden.nl. /doe mee.
1: Dit is Spitsuur.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder, in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 5 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek.

0: onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld is het tijdverlies 10 minuten. A2 Eindhoven-Utrecht bij Kerkdriel een kwartier vertraging. A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar een half uur extra reistijd door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Papendrecht 20 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu te lezen op studioreden.nl.
1: De waterstand van de Rijn bij Lobith blijft dalen. Half augustus werd met 6,12 meter al de laagste waterstand ooit gemeten. Volgens Alfons van Winde komt de grens van 6 meter opnieuw in zicht. Vooral in Duitsland en Zwitserland valt al weken weinig regen. De lage waterstand zorgt ook voor problemen voor de scheepvaart. Schepen kunnen minder zwaar worden beladen. Als het water nog verder zakt, kunnen grote schepen mogelijk niet meer varen. Dan moeten meer goederen over de weg worden vervoerd.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Jenna Spiro brengt ons bij de flits uit het verleden met haar fantastische stemgeluid. Wij gaan naar 19... Wat gingen we doen? 88 natuurlijk. De Canadese atleet Ben Johnson loopt de 100 meter in 9 seconden en 79 honderdste. Dat is met recht een record. Of toch niet? Wat was nou het geval? Het record telde niet omdat Johnson doping heeft gebruikt. Ja, dat is toch wel weer een beetje jammer dat je je daartoe grijpt om dit mogelijk te maken. Maar ja, telt niet, dus je hebt er eigenlijk niks aan. Ja, een beetje jammer weer. Maar er is wel blijdschap in Australië in 1993. Sydney mag de Olympische Spelen van het jaar 2000 organiseren. Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité bekend op die dag. Dus dat was weer een hele mooie gebeurtenis. Goed, wij gaan door met muziek. Zometeen Purple Disco Machine en hun fantastische plaat Dopamine. Maar eerst Sharon Brown, I Specialize in Love. Ieder zo zijn specialisme, maar ik vind deze echt fantastisch. Geweldig gewoon.

heerlijk, heerlijk, heerlijk. Purple Disco Machine. Zometeen is het tijd voor de headlines en verkeersinfo van 5:30 in een drukke woensdagmiddagspits. Doe rustig aan en geniet van Sun by 4.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN, Politico en MS Now stappen opnieuw naar de rechter omdat hun verslaggevers ook vandaag het Witte Huis niet in mochten, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump ontzegde hen de toegang omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered uit een martelkamer. Ze werden ontdekt door de politie en de slachtoffers werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie met een Oost-Europese bende. Het weer, vanavond helder en fris. Minima vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 200 kilometer file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Bokstel en Waardenburg is de vertraging een half uur. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest een kwartier extra reistijd. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsbergen en knooppunt Maanderbroek is de tijdverlies 20 minuten. Verderop tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ook nog 20 minuten oponthoud na een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. A15 Nijmegen-Gorkum bij Wadenooi een kwartier extra reistijd. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle sta je een kwartier in de file bij Nijkerk. Ook een kwartier op de A50 Arnhem-Zwolle bij Vaassen. Ook op de A50, maar dan richting het zuiden, richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. En op de N784 Terlet Arnhem bij Arnhem is de vertraging ook ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ja, lekker hoor. Kingdom of Fear van Cameron Britcomb hier op Studio Reden. En mocht je nou aan het eten zijn, eet smakelijk en geniet ervan. En ik heb inmiddels ook al een lekker bordje heerlijk zomaar gekregen. Ik ben heel benieuwd hoe dit smaakt. Het ziet er een beetje uit als een soort van mais met wat aardappelpuree erdoorheen. En wat stukjes gehakt. Bijzondere combinatie, maar ik denk dat het best wel goed kan smaken. Dus ik ga zo kijken en ik ga zo proeven natuurlijk. En intussen stuur ik allemaal hele fijne liedjes op jullie af. Onder meer onze eigen Ruben Hillen. Die heeft heel weinig tijd. Om precies te zijn 20 seconds. Jack Johnson is onderweg met Upside Down. Die zet alles lekker op zijn kop. Maar eerst gaan we een feestje bouwen met Cool and the Gang. En als je je afvraagt van waar moet ik dan naartoe? Naar links, naar rechts of gewoon rechtdoor? Nou, zij weten het antwoord in het nummer Straight Ahead. Hier op Studio Reden bij Spitsuur.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

de script. Wij gaan door richting het nieuws van 6 uur. Maar niet getreurd, daarna zijn we heel vlug weer bij jou terug met het derde deel van Spitsuur. Wij tellen af naar die heerlijke maaltijd die we met z'n allen gaan nuttigen zometeen. Dus heel graag spreek ik jou aan de eettafel zometeen. Na het nieuws van 6 uur hier op Studio Reden. Jawel hoor, komt ie zometeen aan. Tot zo!

0: 6 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat tussen knooppunt Vught en de afrit Kerkdriel 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nog een kwartier extra reistijd. Verder moet je in de regio ook rekening houden met file op de N784 Terlet Arnhem tussen Velp en Arnhem ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Projectontwikkelaar Reggesteden staat donderdag tegenover de gemeenten Rheden en Zutphen. Beide gemeenten weigeren een vergunning voor een McDonald's. Het gaat om twee verschillende restaurants. Zowel Rheden als Zutphen vinden dat deze niet in de omgeving past. In Rheden is een petitie tegen de komst zo'n 15.000 keer getekend. McDonald's vindt beide locaties wel geschikt. Volgens de keten passen de plannen binnen de geldende regels. Vandaag wordt de zaak inhoudelijk behandeld. De uitspraak volgt later.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Alan Walker en Diamond Heart hier op Studio Reden. We gaan naar de flits uit het verleden. We gaan naar het jaar 2008, want toen was er een einde van het tijdperk in de schaatswereld. Want ja, Rientje Ritsma, wie kent hem niet, stopte toen met schaatsen. De beer uit Lemmer rijdt symbolisch op skiers een laatste rondje op de skielerbaan in Biddinghuizen. Ja, en heel veel mensen hebben dat toen gezien. En dat was toch wel het einde van het tijdperk, met recht mag je noemen. Want ja, Rientje Ritsma was toch wel de bekende vertegenwoordiger van het Friese land natuurlijk. Want daar kwam hij vandaan. De beer uit Lemmer, ja, fantastisch. Goed, wij gaan door nu met muziek. Zometeen Ed Sheeran. En hij heeft iemand prachtig voor de camera. En NSYNC, I Want You Back. En het stilen steken ze toch niet onder stoelen of banken. Studio.

Heerlijk mooie plaat van Ed Sheeran. Zometeen gaan wij dansend en wel richting deadlines en verkeersinfo van 6:30. En dat doen we samen met de vier broers van de Bee Gees. Fantastisch zijn ze toch. You Should Be Dancing. En dat is precies wat we nu allemaal doen hier in de studio.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN en MS Now zijn nu toch weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder vandaag werden verslaggevers geweigerd, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump had hen de toegang ontzegd omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Politico mag voor zover bekend nog niet naar binnen in het Witte Huis. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Het weer, vanavond helder en fris, minima vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files in de regio worden heel snel korter. Er zijn er nog maar een paar die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen nog een half uur door een aanrijding. Er zijn er 2 rijstroken dicht. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest nog 20 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

En tot zover Share, If I Could Turn Back Time. Maar ja, dat gaat helaas niet, dus we moeten vooruit. Dit was hem, Spitsuur, voor deze donderdag. Dank dat je er weer bij was. Morgenochtend word je gewekt door niemand minder dan Richard Klopper, die ook 's middags het lunchpakket verzorgt. Dus steun hem erbij. Fijne avond, bye bye.

7 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de Landelijke Publieke Radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen de knooppunten Empel en Del. 15 kilometer file en een uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. En op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest is de vertraging nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland nog op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Er gebeurde een ongeluk bij Waardenburg. De weg is vrij met een vertraging op 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 8 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
1: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenbarg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is

geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er

Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.

giftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucy en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.